geheim van die nacht speelde straattroubadour. Conca concertos voor die Suiderkruis, Melkweg en Maan. Hartseer concertinas voor die gloeikool ballerinas van die straattroubadour. En die prinse van die bondo, die gramadula bondo verlang. En die vieren en oorwijs, waar die Dixieland paradijs aan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

opat, ek is klaar met hierdie kruis, ek wil terugvaar na my vader se huis. Ek wil terug na my vader se huis.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

honger? Ons het jou gedaag. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties. Geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nageregg, paar slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

So, Idiot Abaddon with Driving My Life Away. Billy Joe Spears, Blanket on the Ground. Billy Me Brothers, Heart of My Heart. Tijd om te kijken wat vandaag op hierdie dag, die 20ste September, in country muziekgeschiedenis gebeur het. 1945, Mel Travis neem Cincinnati Lou op bij Bell Records in Hollywood. Hij vond hierdie liedje en neem 6 maanden later weer op vir Capitol Records, waar het tot sy eerste treffer lei. 1956, Wanda Jackson neem een oorspronkelijke weergave van Silver Threads and Golden Needles bij Capitol Studios, ook op in Hollywood, en dit neem al bijna 2 dekades vir hierdie liedje om een treffer te word, toe Linda Ronstadt dit weer opgeneem het. 1975, Ronnie Millsap bereik die eerste plek op die Billboard met sy treffer Daydreams About Night Things. 1997, Alan Jackson bereik die eerste plek op die country trefferslys met sy treffer There Goes. En in 2018 keer die Underwood ontvang 'n ster op die Hollywood Walk of Fame.

is Billy Dean met 18 Wheels and a Dozen Roses. Alan Ladd met The Older I Get, Laurie Morgan Except for Monday. Tijd voor nog een splinter nieuwe enkelsnit van Bryce Leatherwood. Nou, ek moet vir jou sê, ek wacht nou al een hele rikkie vir hierdie album om uit te kom en hierdie liedjie vry te stel. En uiteindelik is hy hier vandag. Let Me Have This Dance, of die aanhangers verwys het Last Dance. Een uitgereikte liedjie wat dier die country-kunstenaar van The Voice, seisoen 22 wenner, Bryce Leatherwood. Hulle het opgeterg daar op sosiale media en stikkies van hierdie liedjie gedeel en die aanhangers het gevra asseblief hierdie liedjie moet op sy nuwe album wees. So hier is hy, ek is maar mal oor 'n stikkie mooi musiek met lirieke. Hier is Bryce Leatherwood met Let Me Have This Dance.

die donker kom van buiten en cijfer der die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op de veer. En die tafel en die laaikas en alles wat eerst vast was, versmelt tot blote skaries ten die meer. Ons dromen van gister wordt somber en sinister, want kijk, alles heeft een vastgestelde uur. Ons beplant torenblokken, maar die slopers is betrokken en ons dromen is bloot skalies ten die meer. Met orgeleiding kom die voorspel ter die scheiding, maar is alles recht die liefde.

Die donker komt van buiten en zij verdeert die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op die vuur. En mijn voeten en mijn handen wordt overkende landen.

achter ze vertrek. Kogon Drablo Janasi en het duurfjall op zijn hoed. Op zijn frokkie staan daar groot geschreven. Kentucky is van er lekker goed.

middelgroot met bier en koel. Ja, die twee daar gezet en die dronk ook naar bier. Al voedt zij voor 3 maanden en loopt ook op sommer 4. Ja, die twee van hem heeft samen gejol, waar die hand om wereld strek. Ik hoor op Bochum is lid van die dorpsraad. En op voet ik. Ach, is laag, Alfred.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Lekker mooi, vijf in een rij gehad. Daar is ons het afgeskop met André Swiegers en Rihanna Nel met hulle weergawe van Blauw. Charles Jacoby, My Rijpaard, My Barakkie en ek. Janita Klaassen met Ballonne. Charlie Dix met Medals for Mothers. En Jan de Wet met Sweef soos een arend het die vijf vir ons afgesluit daar so. En ek sien die stemme het mooi deurgekom. Baie, baie dankie vir allemaal wat so lekker saam gespeel het en saam gestem het. Aan die hierdie kant toe gegaan, aan die daai kant toe gegaan. En dan kom ons kyk, wie het op die einde van die dag die Sondagserenade gewend? Dit was hierdie ene geweest.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

a bloom. Baby, I'm over in a second, but I can hardly work at live. Ze is onzichtbaar in die atmosfeer, maar ik voel haar

0: navré.
1: En die hanen schreeuwen in de vlucht.
2: Geliep om schwat op die hanen terug.
1: En 95 kon Riebas zien. Ons wilde sterk.
0: Zoals die bokmachine.
1: Goed vrachtverrijd dat ons lekker laat krijgen. In Mariba met vleen nummer 6-3.
0: Een schotrenner.
3: Omdat de kiel worden zo.
0: Doet op de bok om. Maar dat is niks om een zijrok.
4: Ah.

zomer. Vier op die staan, kijken jij onze dromen. Van de schat zonder jou, mijn boon al keer.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: jäisi. Maar mijn hart blijft alles leeg. Die nacht is net te duur, gegrendeld en gesluit. En hoop klopt zoveel keer, maar die stilte hou hem uit. Ik weet, als jij wil huil, ik stuur niet. Er is geen woord in het deur niet. Geniet net wat ik heb. Ik heb die tijd, mijn huis beleid.
1: Luister online op www.luisterfm.co.

en my wonde, hoor jou stil bly. As my voete weer op plek kry, sal my hart van vooraf rus kry. Waar ek ook al afdraai, moenie my laat verkoop nie. Waar ek ook al wegdraai, moenie my alleen laat loop.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.